0: spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was...
1: De tijdloze live.
0: Een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne.

0: De Tijdloze live.
1: Bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Volgens verschillende bronnen zijn bijna 350 mensen opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. Er kan nog een bui vallen vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Tegen de ochtend hangt er op sommige plaatsen nevel of mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en maxima van 12 graden in het zuiden tot 16 in het centrum en aan zee. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Nederlandse regering richt een speciale organisatie op die gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat besluit volgt op een spoedoverleg gisteravond tussen de gemeenten en de regering. Dat gebeurde op vraag van de gemeente nadat protesten tegen de komst van asielcentra op verschillende plaatsen uit de hand waren gelopen. Er werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en hulpdiensten werden gehinderd en bekogeld. Volgens de regering komt er nu een vliegend team dat moet helpen bij meer maatwerk, zei premier Rob Jetten na het overleg. Hoe dat team dat moet doen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandeling met Iran goed lopen.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken. Klinkt het strijdvaardig? De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Daarbij zou bijna 8 miljoen euro zijn witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De tijdloze live.
4: Kwalificatieronde overleven om zondag de hoofdtabel te halen. David Goffin neemt na dit seizoen afscheid van het tennis. Hij treedt overal voor het laatst aan, dus ook op Roland Garros. Op sommige plaatsen kan er tegen de ochtend nevel of mist hangen. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en temperaturen tot 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 4 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
3: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
2: De politie heeft de 2 daders geïdentificeerd. Het gaat om 2 tieners van 17 en 18 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. De Amerikaanse regering wil een fonds oprichten dat klachten moet behandelen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van politiek misbruik van het rechtssysteem en dat hen moet vergoeden. Het zou daarbij vooral gaan over bondgenoten van president Donald Trump, die zijn onderzocht onder voormalig president Joe Biden. Onder meer deelnemers aan de bestorming van het Capitool in 2021 kunnen een claim indienen bij het fonds voor financiële compensatie. In ruil voor de oprichting van het fonds heeft president Trump ermee ingestemd om zijn zaak tegen de Amerikaanse Belastingdienst te laten vallen en een schikking te treffen. De Democratische Partij heeft veel kritiek op het initiatief en noemt het een smeergeldfonds dat met belastinggeld is betaald. Volgens de Democraten heeft Trump een zwarte kassa opgericht om zijn bondgenoten te belonen. De topman van de Moldavische openbare omroep, Teleradio Moldova, is opgestapt. Dat deed hij na zware kritiek over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde online tot een stortvloed aan kritiek, zowel in Moldavië als in Roemenië. Beide landen hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig.
1: De Tijdloze live.
2: In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Bijna 350 mensen zijn opgepakt.

0: Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal Paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als een encycliek maandag wordt voorgesteld en dat is een primeur. Er hangt op sommige plaatsen nevel of mist in de ochtend. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen. 16 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen is het nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan, tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De bewaker heeft erger kunnen voorkomen, zegt de politie.
3: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
2: De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met de organisatie van bewonersbijeenkomsten en met het opstellen van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. Aanleiding zijn de zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week nog werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
4: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
2: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse artsmissionaris besmet is met het virus. Hij zal een behandeling krijgen in Duitsland. En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. Volgens wetenschappers is dat vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. De ochtend start met hier en daar nevel of mist. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen bij maxima tot 16 graden. Morgen nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.
5: De Tijdloze live.
2: Neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Jongeren denken traditioneler. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een onderzoek van de VRT. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze dan weer vrouwentaken. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet manosphere en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cécile Meeuwse.
2: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld en wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
1: 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn ook al bijna 400 besmettingen. Bij ons roept buitenlandse zakenreizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
3: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
1: En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers echt wel vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. Grijs weer vandaag met regelmatig regen tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen tot zo'n 19 graden. En vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger.
4: Dit is de tijdloze.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: De tijdloze live.

Mm-hmm.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
5: Jongeren denken traditioneler. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen onderzoek van VRT. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze dan weer vrouwentaken. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie heet manosfeer en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cecile Meeuwsen.
6: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Er wordt weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
5: Het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon wil als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden zelfs. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, het zijn tieners van 17 en 18 jaar, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. En in Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven. Er zijn ook nu al bijna 400 besmettingen. Ons land heeft mensen die naar Congo gaan opgeroepen om voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat naar Congo om deze variant te onderzoeken.
7: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te duiken.
5: In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
8: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden en ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk. En ook natuurlijk de komstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling. En dat willen we preciezer kunnen meten.
5: En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeert op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers vlakbij. De asteroïde kon wel geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. En het weer op aarde bij ons is grijs vandaag met regelmatig regen en tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er kans op buien met onweer, vooral in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel opnieuw warmer en zonniger weer.
2: De tijdloze staat op.
9: De tijdloze.
2: Sophie Engelen.
9: Goedemorgen. Het is een normale werkweek zonder extra vakantiedagen. Dat is bijna zeldzaam deze maand. Maar dus, mocht het nu al een ellenlange week lijken, dat is helemaal normaal. Ik sleur je door deze ochtend met plezier en met steengoeie platen. Zoals deze van Gorillaz. Binnenkort op Rock Werchter. Nu op je radio.
4: De tijdloze staat op.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar hoezo?
10: Sorry, Marties WK.
1: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals

Feel Good Inc. van Gorillaz en De La Soul. Ja, en De La Soul die stonden afgelopen weekend nog op de Coppa Dock in Gent. Je hoorde het in het nieuws, hè? Vrij verontrustend. Heel veel jonge mannen hebben behoorlijk conservatieve ideeën over rollenpatronen tussen man en vrouw. En 1 op 6 jonge mannen tussen 18 en 24 jaar vindt zelfs dat ze hun vrouw mogen slaan. Ik stel voor dat de jongeren eens goed naar Tupac luisteren. Die schreef in de jaren 90 al songs over de manosphere en nam het op voor vrouwen. Deze song gaat er ook over. Keep Your Head Up van Tupac.

Battlefield, zo is dat. Joey Ramone, die zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Geboren als Jeffrey Hyman, was hij de charismatische frontman van de Ramones. De band die punkrock voorgoed veranderde met zijn lange, donkere haar, zijn zonnebril en leren jas, werd hij het gezicht van een hele generatie rebellen. De Ramones die braken door in een New Yorkse clubscene met hun snelle, rauw klinkende nummers. En hoewel de band nooit enorm commercieel succes behaalde, werden ze toch wereldberoemd. Na 22 jaar gingen de Ramones in 96 uit elkaar. Joey begon dan een solo-carrière, maar in 2001 kreeg hij lymfeklierkanker en stierf hij helaas. Hij was amper 49 jaar, toch leeft hij voort in zijn muziek uiteraard. I Wanna Be Your Boyfriend is dit van de Ramones.

0: liefdesliedje van de Ramones. Want Joey Ramone, die zou vandaag 75 jaar zijn geworden. I wanna be your boyfriend. Heb jij zin om jouw favoriete ochtendplaat te horen? Dan is dit misschien jouw moment. Ik heb nog een plekje in de playlist. Het enige wat je moet doen is laten weten welke plaat je wil via het tijdloze kanaal op VRT Max. Dat is voor na release.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, ze gaan
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. SwissSense.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: De tijdloze staat op.

0: Lekker rustig wakker worden met Khalees en Trick Me.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, jullie sturen altijd heel fijne suggesties via tijdloze kanaal op VRT Max voor jouw favoriete ochtendplaat. Vandaag mag Joke een plaat kiezen. Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al lang op de baan? Want ik hoor dat je in de auto zit.
2: Ik zit op de Antwerpse ring in de file. Dus, maar het valt mee. Het begint vooruit te gaan.
0: Ah, ja, dat hoort erbij rond dit uur natuurlijk. Hè. Je bent op weg naar je werk misschien?
2: Ja, dat klopt. Ik werk bij Jans Pharmaceutica.
0: Aha, daar ben ik ooit al eens radio gaan maken. Dat doen ze daar soms, hè?
2: Ah, voor de warmste week misschien.
0: Het zou kunnen, het zou kunnen. Beste Joke, doe je je job graag?
2: Ik doe mijn job heel graag.
0: Oef, dat is al goed. En ben je eigenlijk een ochtendmens? Moet je altijd zo vroeg de baan op?
2: Ik kies ervoor om zo vroeg de baan op te gaan. Maar ik ben wel een ochtendmens. Ik begin graag vroeg de dag.
0: Ja. En wat voor plaat kan jou dan helpen om die dag nog extra goed in te zetten, beste Joke?
2: Ik zou graag Girlfriend in a Coma van de Smiths horen.
0: En wat heb je met de Smiths?
2: Algemeen gewoon een supergoeie band. Ik heb jullie gekend door mijn vader in de tijd. Maar Girlfriend in a Coma is een beetje mijn lievelingsnummer. Omdat het is heel droevig in tekst, maar de melodie maakt je eigenlijk wel wat vrolijk. Dus het is een beetje een dubbel nummer. Ik vind het wel een heel mooi nummer. Ja.
0: Ik snap het helemaal, dat gevoel. Dat past misschien perfect bij een dinsdagochtend. De dinsdag is altijd een rare dag, vind je niet?
2: Ja, zo. Nog net niet op de helft. Het is altijd een hele drukke dag om een of andere reden. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja. Ja, maar het goede is, we komen net uit een heel lang weekend. En we gaan weer naar een heel lang weekend. Voor jou ook, Joke?
2: Dat klopt. Ik vertrek zondag naar Californië voor mijn werk. Dus het is een mooie vooruitzicht.
0: Je gaat daar onderzoek doen?
2: Een conferentie, ja.
0: Oké. Okay. Ik wens je daar heel veel werkplezier en ook toch een beetje genieten, hè?
2: Dat zullen we zeker doen.
0: En dan mag jij nu keihard meezingen in de auto met Girlfriend in a Coma.
2: Dat ga ik doen, dankjewel. Hè.
0: Dikke merci, Joke. Fijne dag. Bye bye.
2: Fijne dag.
1: De tijdloze staat op.

Elvis Presley. Zijn zangstijl in het nummer met die bekende Yeah Yeah inspireerde John Lennon en Paul McCartney om Yeah Yeah Yeah toe te voegen aan hun nummer She Loves You van de Beatles. Voilà, dat weet je dan ook alweer. Het album So van Peter Gabriel wordt 40 jaar vandaag. Het herdefinieerde Gabriels carrière na zijn vertrek bij Genesis in 75. En hij had al succes met zijn eerdere solo-albums. Maar dit album So maakte hem echt een wereldster en een icoon van de jaren 80. Het album veranderde de popmuziek door wereldmuziek en mainstream pop te combineren. Nummers als In Your Eyes met Youssou N'Dour en zo openden de deur voor andere artiesten om culturele invloeden in popmuziek te integreren. Het album inspireerde echt een hele generatie muzikanten, van Radiohead tot Coldplay en Arcade Fire.

0: Een van de bekendste nummers, Sledgehammer, op het album So van Peter Gabriel. Het wordt vandaag 40 jaar al. Heel straf album. Zometeen kiest Wannes Capelle van het Zesde Metaal zijn absolute favoriet uit de Tijdloze 100. En het is er eentje van Sinead O'Connor.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: De Tijdloze.
10: 1 uit de 100.
11: Hey, ik ben Wannes Capelle van het Zesde Metaal. Mijn favoriete tijdloze plaat is Troy van Sinead O'Connor. Omdat dat nummer mijn haar op mijn armen even recht doet staan als het weinige haar op het hoofd van de zangeres.

strijkers erbij. Troy van Sinead O'Connor. Heb je de docu en toen was er New Wave al gezien op het tijdloze kanaal op VRT Max? Het gaat over het ontstaan van de Belgische New Wave. En er is ook een driedubbele vinyl uit. Echt de moeite om die aan te schaffen. En deze staat er ook op, de ship van Luc van Akker.

Ton of Love van Editors. Ja, ze hebben een ton of love voor België, want deze zomer kan je hen bijna niet missen. Ze spelen op Suikerrock in Tienen, op de Lokerse Feesten en op Cactus Festival in Brugge. Goed nieuws dus voor de Editors fans. Deze onwaarschijnlijke madame, die wordt 78 jaar vandaag. Grace Jones, one of a kind. Ze brak door in de disco en new wave en reggae scene. Had een pak hits. Ze was en is nog steeds een muze voor ontwerpers zoals Jean-Paul Gaultier. Met haar kenmerkende platte haar, scherpe jukbeenderen en avant-gardistische outfits. Heerlijke vrouw, dit is ze.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: En hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: Een deel van de Vlaamse jongeren denkt heel conservatief. Zowel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen als over een diverse samenleving. Dat blijkt uit een groot onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin, terwijl het huishouden en de opvoeding van de kinderen volgens hen vrouwentaken zijn. 1 op de 8 jongeren vindt dat de man zo meer moet te zeggen hebben binnen het gezin.
9: Ik heb dat aangeleerd van kleins af aan, van cultuur, van thuis uit.
10: Ik vind dat een vrouw even ambitieus mag zijn en zelfstandig kan zijn en zelf haar boterham mag verdienen.
9: Ik vind wel een man meer moet zorgen voor de vrouw. Een man verdient meestal wel meer geld, dat hij eigenlijk zijn vrouw een beetje onderhoudt. Maar als een vrouw zelf een carrière wil maken, dan is dat zeker oké.
11: Gewoon Ico, iedereen hetzelfde.
9: Ja. Ze hebben allebei evenveel te zeggen, maar op verschillende vlakken.
8: En nog straffer is dat 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, wordt vooral verspreid via sociale media en bereikt ze ook steeds meer jongeren. Waar ouderen vandaag de dag geen enkel probleem hebben met bijvoorbeeld transpersonen, zegt 1 op de 3 18 tot 24-jarigen, geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil ook geen homoseksuele vrienden. In zulke zaken kan de school een heel belangrijke rol spelen, zegt sociologe Cecile Meeuwse van de KU Leuven.
12: Bijvoorbeeld binnen het kader van de relationele en seksuele vorming op school, die echt wel als tegenwind kan gebruikt worden tegen die zeer ongenuanceerde sociale mediacontent of zelfs het pure fake news rond gender en seksualiteit. Daar op school waar dat alle jongens dan bijvoorbeeld in dialoog kunnen gaan, misschien met professionals.
8: In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven. Er zijn ook al bijna 400 besmettingen. Ons land roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat zelf wel naar Congo om deze ebola-variant te onderzoeken.
13: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virus eigenlijk geen voet aan wal krijgt in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken.
8: In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen gelaten deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen. De missie is een samenwerking tussen het Europese ruimtevaartagentschap en China. Dat zegt ruimtevaartkender Nancy Vermeulen.
14: Ik denk dat geostrategisch belangrijk is dat Europa een beetje diversifieert. Hè? Het is zo dat China een belangrijke ruimtespeler wordt. En het strategisch ook belangrijk is voor Europa om aanknopingspunten te vinden bij China. En het is logisch natuurlijk dat Europa aansluiting zoekt bij specifieke expertisecentra zoals deze van China.
8: En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeert op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers vlakbij. Het is grijs vandaag met regelmatig regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regen. Vanaf donderdag warmer en zonniger weer.
15: De tijdloze.
16: Pas op voor rondvliegende asteroïdes, kan het al niet uitspreken. De Buggles krijg je nu met Video Killed, de radio star. Goedemorgen.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: De tijdloze live.

A video killed the radio star van de Buggles. Gelukkig zijn we hier nog steeds op jouw radio. Smashing Pumpkins fans, ja, die hebben natuurlijk hun ticketje al voor de Koningin Elisabethzaal. Want op 6 september komen ze met orkest. Ja, een unieke symfonische interpretatie van het iconische album uit 1995. Met een live orkest en een koor van 100 muzikanten. Van Melancholy en The Infinite Sadness. Dat wordt geweldig. Ik heb mijn ticketje ook te pakken gekregen. Ik ben heel blij. Dit is Tonight Tonight van de Pumpkins.

toch wel bijzonder. Deze I Got A Woman van Ray Charles wordt vaak het eerste echte soulnummer genoemd. Hij mixte gospel, R&B en jazz op een manier die de soulmuziek als genre definieerde. En dat was revolutionair in de jaren 50, toen gospel en seculiere muziek nog strikt gescheiden waren. En hij was natuurlijk, hij opende de deur voor artiesten zoals Aretha Franklin, Otis Redding en Sam Cooke en zo verder. Dit nummer gaat momenteel viraal. Dat is Go van Chemical Brothers. Gaat viraal dankzij een nieuwe Netflix-film, Apex. Het nummer is voor het eerst uitgebracht in 2015. En heeft sinds de release van die film een stijging van 429% meegemaakt in Spotify-streams. Heel opvallend.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Good morning world, it's a brand new day.
5: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
6: Morning is coming.
7: Morning is coming.
8: De tijdloze.
9: Goedemorgen.

0: Cannibals.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: 1977. Elke week duiken we in een tijdloos muziekjaar. Deze week 1977. Elvis Presley sterft dat jaar op 42-jarige leeftijd in Graceland, Memphis. En zijn dood schokt de wereld en markeert het einde van een era in de rock'n'roll.
2: Elvis Presley, late of Tupelo, Mississippi, Memphis, Tennessee, Las Vegas en Beverly Hills, died today. He was only 42 years old, but while he lived, he revolutionized the music business. And in one way or another, he touched most our lives.
0: Ja, in 1977 kwam ook de film Saturday Night Fever uit, wat de disco-hype naar nieuwe hoogte dreef. En de soundtrack met nummers van de Bee Gees was een van de best verkochte albums aller tijden. Ook in 1977, Apple Computer wordt opgericht, onder andere door Steve Jobs. En in 1977 brengt ook de band Supertramp het album Even in the Quietest Moments uit. Met daarop het nummer Give a Little Bit, maar ook Fool's Overture. Dat is een 10 minuten durend episch nummer en Loverboy. Het was een keerpunt in hun carrière met een meer toegankelijkere sound dan wat ze ervoor deden. En het album versterkte hun positie als een van de meest innovatieve en meest toegankelijke bands van de jaren 70. Give a Little Bit blijft een klassieker die nog steeds vaak wordt gedraaid en ook gecoverd. Dit is Supertramp.
3: De tijdloze
1: Golden Years.
3: 1977.

0: Maloko met The Time Is Now. En zo is dat, dat weet mijn 7-jarige zoon zelfs. Die zegt altijd, mama, er is alleen het nu. Wijze jongen. Paul McCartney, die was afgelopen weekend te gast bij Saturday Night Live. Hij was daar ter promotie van zijn nieuwe muziek, maar hij speelde daar ook Band on the Run met Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers als drummer. Zeker eens checken op YouTube, altijd leuker met beeld, maar zo klonk het alvast.
1: Once again, Paul McCartney.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video!
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze staat op.
10: Yo,

Wap van Lauryn Hill. Dit is een new wave klassieker van A Flock of Seagulls. Je weet wel, die band met Mike Score en zijn opvallende haarsnit. Een soort van mohawk met lange zijkanten. Hij werd een icoon van de new wave cultuur. En hij inspireerde heel veel fans en ook andere artiesten. Dit is Space Age Love Song van A Flock of Seagulls.

aan het heilig triumviraat Alex Gijke Raymond. Maar Alex die gaat door uiteraard met Hooverphonic. The world is mine, zo denkt hij daarover. Tijd voor een gevoelige ballad, zal ik maar zeggen. Tijd om een traantje weg te pinken bij deze Josephine van Chris Rea. Geschreven voor zijn eerste dochter. Geboren in 1983. Het is een liefdesverklaring aan haar. En beschrijft hoe zij betekenis aan zijn leven gaf. Josephine van Chris Rea.

Schoon, die ode van vader aan dochter van Chris Rea. Blijf gerust nog wat bij ons op deze frisse en grijze dinsdag. Block Party, Eric Clapton en Bruce Springsteen. Die zullen je na 9 uur verder opwarmen. Eerst nog deze van R.E.M. Een goede portie liefde om de dag mee door te komen. The One I Love.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
11: Immoscoop!
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een meld, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: Cipiers worden binnenkort anoniemer. Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet langer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenis. In de plaats komt een badge met hun voornaam en daarbij dan een vijfcijferige code. Dat schrijft een nieuwsblad en staat in het plan van federaal minister van Justitie Annelies Verlinde, omdat er steeds meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis worden geïntimideerd of zelfs aangevallen.
5: Dat heeft te maken met die zware misdaden, waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
4: Verlinde wil ook drones inzetten om de omgeving van gevangenissen te observeren en zo te vermijden dat mensen pakjes met drugs of gsm's van buitenaf over de muren gooien. En er komen ook extra drugshonden. Vlaamse jongeren denken vaak erg conservatief over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van VRT, De Foto van Vlaanderen. Uit dat onderzoek blijkt ook dit opvallend cijfer. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie, manosfeer, bereikt via sociale media ook steeds meer jongeren. Dat zegt sociologe Cecile Meusen van de KU Leuven.
6: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid bijvoorbeeld ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die trend van die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
4: En dat is ook duidelijk merkbaar in hoe die groep jongeren staat tegenover een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. De Limburgse Milieukoepel heeft een bezwaar ingediend tegen een geplande kaviaarkwekerij in Kinrooi. Het bedrijf zou jaarlijks 440 miljoen liter water verbruiken om de vissen daarvoor te kunnen kweken. Dat komt overeen met het gemiddeld verbruik van zo'n 12.000 gezinnen. Dat water zou opgepompt worden uit de diepe ondergrond en dat terwijl onze drinkwatervoorraden elke dag slinken. Dat zegt de Limburgse Milieukoepel.
7: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. En men geeft zelf aan van het aantal te kunnen reduceren, maar dat dat financieel niet zo interessant is. En dat is toch lastig om slikken dan.
4: In een regio op zo'n 200 kilometer van Moskou zijn er aanvallen geweest met Oekraïnse drones. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou. Rusland kon die wel onderscheppen. Ook rond Rostov, in het zuiden van Rusland, zijn er verschillende droneaanvallen geweest. Er is nog niks bekend over schade of eventuele slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland raken. Overwegend grijs vandaag met regelmatig wat regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft dan weer bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger.
1: De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: De tijdloze live.

0: vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to happen.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: De tijdloze.
7: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
6: Cipiers worden binnenkort misschien wel anoniemer. Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet langer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenissen. In de plaats komt dan een badge met hun voornaam en daarbij dan een code met enkele cijfers. Dat staat in het plan van federaal minister van Justitie Annelies Verlinde, omdat er steeds meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis worden geïntimideerd of aangevallen. Voor de Socialistische Vakbond is dit een belangrijke eerste stap, maar er is nog meer nodig.
7: Gedetineerden die zich fout gedragen wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kaai en niet als Robbie 78965. En gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
6: In een loods in Halle in de provincie Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. In beslag genomen goederen moeten eigenlijk altijd worden afgeleverd op de rechtbank, maar omdat het gas kon ontploffen, bleven de flessen in de loods. Die werd verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Het parquet onderzoekt de zaak. 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. Dat blijkt uit het groot onderzoek van VRT De Foto van Vlaanderen. 1 op de 8 jongeren vindt ook dat de man meer te zeggen moet hebben binnen het gezin. Ze zijn ook conservatiever dan oudere mensen op het vlak van genderdiversiteit. Ze willen 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Movement, een initiatief van de VZW Keertij, werkt rond gendergelijkheid. En het fenomeen van de mannelijke dominantie, de manosfeer, aanpakken is echt niet eenvoudig, zegt het.
8: We vechten hier tegen een soort oorlogsmachine. Die boodschap die in de manosfeer circuleert, die is overal. Omdat daar ook een economisch model, verdienmodel achter zit. Dus daar zit heel veel geld achter. Die mannen die die boodschappen verkondigen, die doen dat niet voor die jonge mannen. Hè. Die doen dat voor eigen belang. En het algoritme zorgt er ook voor hoe extremer de content, hoe sneller het algoritme daar naartoe gaat. Dus natuurlijk helpt het algoritme ons niet om die boodschap een beetje te counteren of tegen te gaan. Maar we moeten dat wel blijven doen.
6: Overwegend grijs vandaag met regelmatig wat regenen tot zo'n 16 graden. Vanavond kan het ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regenen tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger weer.
9: Bla bla bla
10: bla bla bla
11: bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
5: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: Golden Year 1977 wordt beschouwd als het jaar van de punk en de disco, maar dat is uiteraard wat eenzijdig, want ergens in Amerika maakte Texaanse musicalzanger Meat Loaf met muzikanten van Springsteen, zijn E Street Band, het album Bat Out of Hell, een plaat vol theatrale pathos, maar de epiek marcheert geweldig, tot op de dag van vandaag zelfs. Zei iemand Paradise by the Dashboard Light? Zeker wel. Voilà.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, Masties WK.
5: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: En Colruy trakteert.
12: Ja, echt waar? Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
13: Voorwaarden op colruy.be.
14: De tijdloze.
15: Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
16: This is Robert of The Cure.
17: Hi, this is Michael Kiwanuka, and you are listening to
13: De tijdloze.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Margriet stopt met optreden. Zangeres Margriet Herman stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat genezen niet meer mogelijk is. Margriet Herman brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een geliefd panellid in populaire programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze nog de zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijdje in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens, ze is er 72. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in de provincie Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf dat stoffen voor legeruniformen produceert schade aan het milieu toegebracht. Zowel het bedrijf als de gedelegeerd bestuurders krijgen boetes van €400.000 en €80.000. De VZW Klimaxi is tevreden met die uitspraak.
7: We zijn wel blij met deze uitspraak, vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat, omdat men eindelijk aan veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren, dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen en de circulaires, maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen en wachten wij op wat Europa doet.
6: Er is geen exploitatieverbod opgelegd, dus het bedrijf kan wel gewoon blijven werken. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Het is bijna 4 jaar geleden dat die kaap werd overschreden. De laatste keer was dat in juli 2022. Wie morgen benzine 95 tankt, zegt maar de standaard benzine voor de meeste personenauto's, betaalt maximaal 2,5 euro per liter. Dat is een stijging van 4,4 cent. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder tot maximaal 2,19 euro per liter. Dat is geen record. Begin april kostte diesel bijna 2,5 euro. De prijsveranderingen zijn een gevolg van de evoluties op de wereldmarkten. En deze prijzen zijn maximumprijzen. Individuele pomphouders kunnen ook nog wel kortingen aanbieden. Opnieuw vooral grijs vandaag met regelmatig wat regen tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regen tot 19 graden. Maar vanaf donderdag wordt het wel opnieuw warmer en zonniger weer.
0: De tijdloze.
5: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De tijdloze live.

0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, Masties WK.
6: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: De tijdloze.
7: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: Zware straffen in een groot drugsproces. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 mensen veroordeeld voor de massale invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen eind 2023. Een aantal van hen kregen celstraffen tot 10 jaar. De drugs, 11 ton cocaïne, zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die werd ontdekt omdat twee vrachtwagenchauffeurs hen wilden ophalen. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolojos, de andere werkte voor zijn rivaal. Bolojos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Textielbedrijf Utexpel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf, dat stoffen voor legeruniformen produceert, schade aan het milieu toegebracht. Het bedrijf en de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van 400.000 euro en 80.000 euro, zegt rechtbankwoordvoerder Peter Katoor.
8: De milieumisdrijven zijn er divers. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier, het lozen van afvalwater in openbaar oppervlak, met name in de Molenbeek en Ronse, en het overschrijden van diverse normen. De rechtbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld en dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
7: De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, betaalt maximaal 2 euro en 1,5 cent per liter. Dat is 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder. Daar stijgt de maximumprijs met 6 cent tot 2 euro en 19 cent per liter. Dat komt door een wispelturige wereldmarkt, zegt de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
9: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
7: De genoemde prijzen zijn maximumprijzen. Pomphouders kunnen wel nog kortingen geven. En zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft. Margriet Hermans is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. In 2022 won ze VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen.
10: Lekker blijven hangen! Ah!

0: Nu stopt ze dus met al haar media-optredens. Haar dochter Céline blijft op Ruif van Margriet wel optreden. Vanmiddag veel wolken met lichte regen en later ook buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel wat droger vanuit het westen met opklaringen. En tot 19 graden dan vanaf donderdag droger en warmer.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De tijdloze live.

0: Fashion besteld voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks? Dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness.
5: Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: 1977 is een gouden jaar om veel allerlei redenen. En een van de redenen is het album The Stranger van Billy Joel. Door kenners verkozen als een van de beste singer-songwriter platen uit de jaren 70. En dat wil wat zeggen. Er staan 9 songs op, waarvan er maar liefst 4 hits worden. The Way You Are, Moving Out, Only the Good Die Young. En deze Scenes from an Italian Restaurant. En Billy Joel.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: Vlaanderen, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Leontis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
0: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De tijdloze.
5: Hi, this is Chris Ekman from The Walkabouts.
2: Mij doen zat mama.
6: Hallo, wij zijn Triggerfinger.
7: En u luistert naar...
4: De tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Celstraffen tot 10 jaar op een groot drugsproces. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 mensen veroordeeld in een groot drugsdossier. Eind 2023 ontdekte de politie 11 ton cocaïne in een container in de Antwerpse haven. Die kwam uit Sierra Leone. De drugs werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolo Jos, zegt de woordvoerder van de rechtbank Peter Kator.
3: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat twee vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven, omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte. Dat heeft eigenlijk het hele onderzoek in gang gebracht, waarna dan inderdaad nog andere drugstransporten door de onderzoekers werden in kaart gebracht.
2: De beklaagden kregen celstraffen tot 10 jaar. Bolo Jos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf, dat stoffen voor legeruniformen maakt, schade toegebracht aan het milieu. Zowel het bedrijf als de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van €400.000 en €80.000. Deze buurtbewoner reageert opgelucht.
4: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt, is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen dat die stopgezet zouden worden.
2: De verschillende regeringen van ons land bekijken samen hoe ze de erg lange paspoortcontroles op Brussels Airport kunnen oplossen. Reizigers die van buiten de 29 Europese Schengenlanden komen, verliezen soms 2 tot 3 uur bij de paspoortcontrole. Volgens politievakbond NSPV zijn er dringend structurele oplossingen nodig.
5: Dag in, dag uit, dat onze mensen die in de boxen zitten gefrustreerd geraken omdat één, het materiaal niet werkt, de pc's soms uitvallen. De toeristen in de wachtrijden, die komen in een trein terecht voor de boxen. Ja, dat zijn wachttijden, dat wordt daar warm. Wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is de dagelijkse kost. En mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
2: En volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het virus is een zeer ernstige infectie die het immuunsysteem verstoort, bloedvaten vernietigt en organen zoals de lever en nieren aantast, vaak met de dood tot gevolg. Buitenlandse Zaken raadt reizigers naar Congo aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen of, als het kan, om hun reis uit te stellen. Vanmiddag veel wolken met lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag droger vanuit het westen met wat opklaringen en dan tot 19 graden. Donderdag droog en 23 graden dan.
0: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
0: De tijdloze.

30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Carglass vervangt.
1: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
11: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Imoscoop, man!
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
5: Rustig, Sjaan,
9: ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: De tijdloze.
5: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
13: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
14: 20 mensen veroordeeld in het drugsdossier Bolojos. De rechtbank van Dendermonde heeft zware straffen uitgesproken in een groot proces rond drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Eind 2023 ontdekte de politie 11 ton cocaïne nadat twee vrachtwagenchauffeurs ruzie hadden gekregen over de container waarin de drugs verstopt zaten. Die kwam uit Sierra Leone. 20 beklaagden zijn vanmorgen veroordeeld, zegt woordvoerder van de rechtbank Peter Kator.
15: De rechtbank heeft effectieve gevangenisstraffen opgelegd, gaande van 18 maanden met uitstel tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf. En daarbij ook boetes voor alle beklaagden die oplopen tot in de tienduizenden euro's. Daarnaast hebben ook 11 beklaagden een havenverbod gekregen voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dus eigenlijk dat zij hen verboden wordt om zich nog in de haven te begeven of daar aan het werk te zijn.
14: De opdrachtgever, de Nederlandse crimineel Bolojos, was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen komt er nog voor de zomer een plan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole op Brussels Airport aan te pakken. Nu is het daar soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat er meer beveiligde boxen voor de agenten komen. Maar volgens Diependalen is er vooral meer politie nodig om de controles te doen.
16: Boxen bijbouwen als die niet bemand zijn is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen als er ook garantie is dat er effectief mensen politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
14: En in Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Dat privédomein is een heide-vennengebied dat in slechte staat was. Maar onder meer de bosgroep Kempen Noord, de provincie en de Vlaamse overheid herstellen nu de natte natuur. Dat is goed voor planten en dieren zoals veenmossen en de poelkikker en ook voor het waterpeil in de omgeving. Thomas van de Peer van de bosgroep legt uit.
17: We zitten hier in een moerasdepressie met venige natte heide die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest. Maar die natuur is er toch de laatste decennia op achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak is eigenlijk de verdroging geweest. Dus de klimaatsverandering samen met daling van algemeen het grondwater zorgt voor verdroging en dat is nu net waar natte heide absoluut niet tegen kan.
14: Veel wolken met soms lichtregen en later buien. We halen tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag droger en warmer.
18: Bla bla bla
19: bla bla bla
20: bla bla bla
21: bla bla.
22: De Tijdloze.
23: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De Tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De tijdloze live.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1977.
2: Deze week verkiezen we 1977 als Golden Year en het blijkt een gouden jaar voor de Eagles te zijn. Want de Amerikaanse supergroep had het jaar ervoor een plaat uitgebracht onder de naam Hotel California. Maar de titelsong wordt pas in 1977 naar voren geschoven als single met groot succes. Want het blijkt een monsterhit en het album wordt met 32 miljoen exemplaren een van de best verkochte platen ooit. Niet kapot te krijgen deze Hotel California van de Eagles.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, Masties WK.
7: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
8: De tijdloze.
9: Hallo, ik ben John.
10: Ik ben Hendrik.
9: En wij zijn Arsenal.
11: This is Joey Burns of Calexico.
12: Hey, it's Ben Harper here, and you are listening to
8: De tijdloze.

0: shocker. I make it more than just a physical gene. I wanna rock you, shocker, baby, cause you make me wanna scream. Feel for you.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
0: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
16: Gebouwen van de UGent zijn beklad. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende campussen beklad werden met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de universiteit opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of zij ook achter de beklatting zitten. Het Israëlische leger heeft opnieuw 4 schepen geënterd van de hulpvloot die op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Het is nog niet duidelijk of ook een Belgische actievoerder uit Gent is opgepakt. Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen opgepakt werden. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla varen er nu nog zo'n 5 boten richting Gaza. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen komt er nog voor de zomer een plan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole op Brussels Airport aan te pakken. Nu is het daar soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat er meer beveiligde boksen voor de agenten komen. Maar volgens Diependalen is er vooral meer politie nodig om de controles te doen.
17: Boksen bijbouwen als die niet bemand zijn is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
16: En onder meer voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel, de Oekraïnse president Zelensky en de Ierse zanger Bono van U2 worden opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. Die eretekens zijn voor het eerst uitgereikt aan 20 mensen die zich ingezet hebben voor de Europese Unie. Merkel riep het Europees Parlement op om te blijven strijden voor democratie. Die staat onder druk door sociale media, zegt ze, waar feiten en leugens met elkaar vermengd worden. Blijf daar regels voor maken, zei Merkel.
18: In denen plötzlich fakten niet meer fakten zijn, in denen Gefühle und Fakten vermischt werden und damit die Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten. Ich kann Sie alle nur ermutigen, gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung.
16: Merkel kreeg een staande ovatie. Veel wolken met soms lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag droger en ook warmer.
19: De tijdloze.
20: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: De tijdloze.
6: Ga ik dat wel eens zeggen in Kapellen op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, Martins WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
13: Ja, voor mij unlimited internet, telenet TV en alle streamingdiensten.
12: U heeft toch geen binge-probleem?
13: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
12: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
14: Code Yellow!
15: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
16: Opnieuw zijn schepen onderweg naar Gaza onderschept. Het Israëlische leger heeft opnieuw 4 schepen geënterd van de hulpvloot die op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Het is nog niet duidelijk of daarbij ook een Belgische actievoerder uit Gent is opgepakt. Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen opgepakt werden. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla varen er nu nog zo'n 5 boten richting Gaza. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende campussen beklad werden met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de universiteit opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of zij ook achter de bekladding zitten. In Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Dat is een heide-vennengebied waar unieke natuur verloren ging door verdroging, klimaatverandering en slechte waterkwaliteit. Maar onder meer de bosgroep Kempen Noord, de provincie en de Vlaamse overheid herstellen nu de natte natuur, wat goed is voor planten en dieren, zegt gedeputeerde Jan de Haas van provincie Antwerpen.
17: Het is eigenlijk het water conserveren, het veen herstellen. En dat doen we met kleine ingrepen zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dat maakt dat je eigenlijk het water hier kunt opbouwen, sponswerking, en dat is eigenlijk de toekomst. Als het grondwaterpeil op peil komt, zoals het zou moeten zijn, dan krijg je ook terug de originele natuur.
16: En vanaf 1 juli krijg je op lange afstandsvluchten van Brussels Airlines een nieuwe veiligheidsvideo te zien. Die is gemaakt door regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. De twee staan bekend om hun actiefilms met veel geweld en ontploffingen. De veiligheidsvideo volgt een goed getraind team van boordpersoneel dat de veiligheidsvoorschriften op het vliegtuig meegeeft.
18: I got it. We have 8 emergency exits that are clearly marked with an exit sign. Everyone needs to take a moment to locate the nearest emergency exit, which may be just behind you. You will find 4 exits on your left and 4 exits on your right.
16: De veiligheidsvideo duurt zo'n 5 minuten en is geïnspireerd door onder meer Mission Impossible en Ocean's 11. Veel wolken met soms lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het droger en ook wat warmer.
19: De tijdloze.
20: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdlozen. Golden Years.
1: 1977.
2: God Save the Queen. Automatisch denken we aan de Sex Pistols. Die brengen in het Golden Year 1977 een langspeler uit. Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Compromisloze songs zijn het die bewust controverse opzoeken. De erfenis voor de rockmuziek die Johnny Rotten en de zijnen achterlaten is gigantisch. God Save the Queen, het zal nog niet zijn. De Sex Pistols.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1977.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Pizza Hut.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: De tijdloze.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Hi, this is Matt from The National.
10: Hey, ik ben Koen Buijsen van Zornik, en je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan? Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
9: Nooit eerder is zoveel crimineel geld in beslag genomen. De parketten in ons land hebben vorig jaar 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en fraudeonderzoeken. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat. Het COIV, dat is de dienst die de inbeslagnames beheert, geeft enkele oorzaken voor dat recordbedrag.
10: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
9: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt die het geld van de verkoop. Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 40 maanden effectief. De Brusselse rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie. De vrouw van nu 31 werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze vanuit Turkije wilde terugkeren naar ons land. Ze was nog maar 18 toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde er met een Franse Syrië-strijder die momenteel ook in de cel zit. Volgens haar advocaat is de vrouw intussen veranderd en heeft ze geweld afgezworen, maar de Brusselse rechtbank vond een effectieve straf toch noodzakelijk. De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder van de hulpvloot naar Gaza opgepakt. Israël heeft vandaag opnieuw 4 hulpschepen geënterd. Op een van die bootjes zat ook de 26-jarige Isha uit Gent. Hij en andere actievoerders zijn meegenomen naar een gevangenis, wellicht bij een Israëlische havenstad. Het is bang afwachten, zegt zijn vader Yuri.
11: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus we weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken, welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
9: Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen, waarbij zeker 3 andere Belgen zijn opgepakt. De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan de landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Die waren al hoog door de oorlog in Oekraïne en zijn sinds de oorlog in het Midden-Oosten nog gestegen. De Commissie wil meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen en ze komt ook met maatregelen om meer dierlijke meststoffen te gebruiken zonder de waterkwaliteit aan te tasten. En de Russische president Poetin is op bezoek in China. Hij zal er ook de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten. 4 dagen geleden was de Amerikaanse president Trump nog in China. En dat is geen toeval, zegt expert internationale politiek Ria Lana.
12: Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping. Om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is en waar op het hoogste niveau onderhandeld worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
9: Vanavond nog regen of buien in het oosten. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land. Morgen nog altijd wisselvallig, maar in de loop van de dag meer opklaringen en tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag droger en zonniger.
13: De tijdloze.
8: Poep-up, Stijn van de Voorde.
14: Ja, onthoud dat stuk van droger en zonniger. Hè. Dus nu valt het allemaal nog wat tegen, maar weet, tegen donderdag, vrijdag, Zaterdag, zondag, we gaan naar de 30 graden. Dus ik zie ook dat de regen nu tegen de ruiten slaat. Maar vergeet dit stuk nu, het wordt beter. Dat is het enige wat we moeten onthouden. En in dit uur enkel interessante en goede muziek. Bijvoorbeeld ook uit ons Golden Year. Dat is deze week 1977. Heel toevallig mijn geboortejaar, doet er niet toe. Heel veel goede muziek gemaakt. En laten we beginnen met een nummer uit 1977. Dit zijn The Stranglers en No More Heroes.
13: De tijdloze. Pop-up.

0: straks veel meer uit ons golden year 1977. Dit waren alvast de Stranglers en No More Heroes.
1: De tijdloze.
0: Ik kijk af en toe naar van die muzieksites voor nerds. En af en toe lees je daar dan eens een artikel over een man of vrouw waar je nog nooit van gehoord hebt. En die dan toch belangrijk geweest zijn voor de muziek. En vandaag ging het over Martin Ware. Hij is 70 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd Martin Ware. Het is heel logisch als je nog nooit van die naam hebt gehoord. Maar hij was medeoprichter van de Human League. Ook van Heaven 17. Waar hij dan bijvoorbeeld nummers zoals dit geschreven heeft. Temptation van Heaven 17, daar is hij mee verantwoordelijk voor. Daarnaast als producer was hij ook voor heel wat andere artiesten van belang. Terence Trent D'Arby bijvoorbeeld heeft zijn soloplaat met Martin Ware gemaakt. En ook Tina Turner, toen zij als soloartiest begin jaren 80 iets nieuws wilde forceren, heeft ze ook dit nummer met hem gemaakt. Haar versie van Let's Stay Together van Tina Turner, ook met die Martin Ware gemaakt. En Tina Turner heeft zelf ooit gezegd dat zonder hem haar soloplaat veel moeilijker tot stand zou gekomen geweest zijn. Dat zijn allemaal mooie woorden voor die Martin Ware. Kijk, het is een man die we nu allemaal kennen, toch voor vandaag. Martin Ware is 70 jaar geworden vandaag, gefeliciteerd voor hem. En dit is ook een van die nummers waar hij mede verantwoordelijk voor is en die hij ook zelf meegeschreven heeft. Met de Human League schreef hij onder andere deze Being Boyle.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.
3: Okay, ready. Let's do it.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

The Black Rose. Ze zijn begonnen net aan een Southern Hospitality Tour en die brengt hen volgende maand op 28 juni in Antwerpen ook. Goed nieuws als je erbij bent, als je tickets hebt, want ik heb de playlist gezien en of de setlist en die is er veelbelovend uit. Met andere woorden, alle hits, ze staan erop. En ik zag ook als biesnummer speelden ze Feeling Alright van Traffic. Een nummer dat Dave Mason heeft geschreven. Een man die dan weer exact een maand geleden is gestorven en belangrijk is geweest voor heel veel artiesten. Dit is zijn nummer van dat hij dus bij de band Traffic heeft geschreven. Feeling Alright van Dave Mason.

0: Feeling Alright, het nummer dat Dave Mason schreef voor Traffic. Dave Mason, de man die exact een maand geleden is overleden. En daarom eren de Black Rose hem door dit nummer dus elke avond te spelen. En dat zullen ze dus ook doen als ze in Antwerpen staan over een dikke maand. Als het zonnetje schijnt, dat ook. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year 1977 met Jonathan Richman en The Modern Lovers.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Jonathan Richman en de Modern Lovers, de uitvinders van de Egyptian Reggae uit ons Golden Year.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 1977.
0: Nou, 1977, zeer interessant jaar. Zo was er, als het gaat over festivals, maar één min of meer belangrijk festival op dat ogenblik, en dat was Jazz Bilzen. Dat was toen in de periode 11 tot 14 augustus, de periode waarin het nu ongeveer Pukkelpop zal zijn. En op dat ogenblik was het een festival dat al zeer bekend was. Het bestond al een dikke 10 jaar als een belangrijk festival als het gaat over de line-ups. Dit jaar zien we in 1977 Aerosmith, The Small Faces, Thin Lizzy, John Miles, je weet wel, die van Music. Ze staan allemaal op de affiche. Maar vooral donderdag 11 augustus zal de geschiedenis ingaan als een legendarische punkdag. Omdat er een hoop Britse punkbands spelen voor ongeveer 600 Die Hard fans. Waarom Die Hard fans? Wel, het was keihard aan het regenen. En die regen heeft het festival ook geen goed gedaan. Het was ook echt een mudfest, zo werd het ook genoemd. En het is ook een beetje het begin van het einde van het festival geweest. Want een jaar of twee later is het festival helemaal verdwenen. En toen is Thorold Werchter in de plaats gekomen. Maar goed, wie stond er op die dag op de festivalaffiche? Je had The Damned, je had Elvis Costello, die zijn debuutalbum net uitgebracht had. En je had ook nog een unieke band die mocht openen met Johan Verminne, Roland en Big Bill, wat op dat ogenblik hipsters waren. Bekijk die mannen niet zoals je ze nu zou zien. En de absolute headliner was The Clash. Die hadden toen op dat ogenblik een debuutplaat uitgebracht en die was zeer populair. Zij stonden daar als headliner en het was een rommelige passage, als ik de artikels mag geloven. Het was zeer energiek en het was vooral ook berucht omwille van de modder die ook zeer aanwezig was. En de band heeft een aantal nummers gespeeld die de mensen al kennen. De singles die toen ook al uit waren. En ook een nummer dat ze gespeeld hebben in het jaar 1977 was het nummer 1977. Dus ze schreven toen al in het jaar 1977 een nummer over het jaar 1977, waarin zij het gevoel hadden, alles moet anders. No Future was ook een van hun statements. En in de tekst hoor je letterlijk no Elvis, no Beatles en ook de Rolling Stones waren niet meer interessant. Zo zagen zij het toch in 1977. Daarom een goede reden om dit nummer van The Clash te spelen. De headliner van het toenmalige belangrijkste festival Jazz Bilzen.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1977.

0: Phoenix en If I Ever Feel Better. We gaan ons veel beter voelen als we het antwoord weten op de tijdloze vraag van vandaag. Dus Ben Krabbe, hier ga je.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke songtitel van Michael Kiwanuka is tevens de titel van een album? A. Home Again. B. Black Man in a White World. Of C. You Ain't the Problem.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het antwoord is A. Home Again. Dat is ook de titel van zijn debuutalbum uit 2012.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Michael Kiwanuka met zijn Home Again. Dat is een mooi liedje, maar ook zijn debuutalbum, of de titel van zijn debuutalbum. En dat weten we nog maar eens dankzij de tijdloze vraag van vandaag. En Ben Krabbe, morgen een nieuwe vraag. Nu eerst een nummer van The Ramones. Omdat Joey Ramone vandaag eigenlijk 75 had moeten worden. Dat is voor dadelijk.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Dan het
8: is
6: bij Pizza Hut.
8: De tijdloze.
9: Cure beef patty, lettuce, tomato.
10: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ja, rock and roll. Je krijgt nog een vorm van rock and roll, dat wel. Want Peter Gabriel komt eraan. Het is zo dat hij vandaag, exact 40 jaar geleden, zijn meest succesvolle album So heeft uitgebracht. En daar stonden veel goede nummers op. Zoals bijvoorbeeld ook dit nummer dat hij samen met Kate Bush heeft opgenomen voor dat vierde album van hem. Don't Give Up.

Een nummer uit zo het meest succesvolle album van Peter Gabriel. Hier samen met Kate Bush in Don't Give Up. Exact 40 jaar geleden uitgekomen. En als we dan toch met die verjaardagen vandaag aan het gooien zijn. Wel exact 30 jaar geleden is er weer het derde album van George Michael uitgekomen. En dat was ook niet het minste album. Older, 6 singles zijn er uitgekomen. En de een al meer succesvol dan de andere. Jesus to a Child, Older zelf, Spinning the Wheel. We kennen al die nummers. En dit nummer moet er natuurlijk ook bij gespeeld worden als je over Older praat. Het meer uptempo, Fast Love, George Michael. Oh,

One Headlight, dat is een nummer van The Wallflowers. Dat is ook een nummer van Jacob Dylan. En Jacob Dylan is dan weer de zoon van Bob Dylan. En Bob Dylan is dan weer de man die 85 jaar wordt dit weekend. En dat gaan we dus vieren komende vrijdag. Met tijd voor Bob Dylan, later veel meer daarover. Dit is nog eens een ode aan Bob Dylan, maar dan wel gebracht door Noel Gallagher, ook een grote Dylan-fan. Dit is zijn versie van Quinn the Eskimo.

0: En met deze Mighty Quinn van de Mighty Noel Gallagher gaan we dit uur afsluiten. Maar denk eraan, dadelijk na het nieuws van 6 uur, veel meer goede tijdloze muziek hier op de Tijdloze Radio.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
7: Er is een record aan crimineel geld in beslag genomen. De parketten in ons land hebben vorig jaar 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. De dienst COIV, die de inbeslagnames beheert, zegt dat justitie steeds probeert of steeds vaker probeert om achter het geld van criminelen te gaan. En niet alleen cashgeld wordt in beslag genomen.
8: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen. 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
7: Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat. Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tiene in Vlaams-Brabant zijn 3 verdachten aangehouden. De man werd vorige week donderdag doodgevonden in zijn huis. Beide verdachten zijn zijn 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder van de hulpvloot naar Gaza opgepakt. De 26-jarige Isha uit Gent en andere actievoerders zijn meegenomen naar een gevangenis. Het is bang afwachten, zegt zijn vader Yuri.
9: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
7: Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen zijn opgepakt. Er zouden nu nog 5 schepen onderweg zijn naar Gaza. De Russische president Poetin is op staatsbezoek in China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. Het bezoek komt er enkele dagen na dat van de Amerikaanse president Trump aan China. Rusland-expert Marijn Trio geeft meer uitleg.
10: Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
7: In de wielerronde van Italië heeft Filippo Ganna de 10e rit gewonnen. Een tijdrit over 42 kilometer. De Italiaan had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Tijmen Arendsman. De Deen Jonas Vingegaard werd pas 13e. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de nieuwe leider te worden. De beste Belg was Alex Zegaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, moet nu ook afzeggen voor het toernooi van Wimbledon. Hij heeft al een tijd een blessure aan de pols en moet daardoor ook Roland Garros overslaan. Dat begint maandag. Vanavond nog buien in het oosten. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land. Morgen is het eerst wisselvallig. In de loop van de dag meer opklaringen en tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag droger en ook zonniger.
11: Dit is de Tijdloze.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.

0: Internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, Veluco Vitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
10: Rustig,
9: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
15: De tijdloze.
16: Hi, I'm Dave Gahan.
17: Hello, we are the Eels.
18: Hallo allemaal, Anouk hier. En jouw radio staat natuurlijk altijd afgestemd op
15: De tijdloze.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
9: Nee, immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoscoop, man.
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: immoscoop, man.
6: Oh, ik snap er niks van.
12: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
13: De Tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
14: Minister Van den Broeke wordt strenger voor de ziekenfondsen. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in zijn hervormingspact dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken.
15: Er is geen begin van bewijs dat dat echt de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken.
14: Volgens Van den Broeke is een belangrijke taak van de ziekenfondsen mensen die uitvallen door ziekte weer begeleiden naar werk. Voor het eerst is een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd via de internationale politiecampagne Identify Me. Het meisje van 16 werd in 2001 gevonden in een Duitse rivier. Haar vader is intussen opgepakt op verdenking van moord. Via Identify Me worden beelden verspreid van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen. Ook België doet eraan mee. De extra belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstax is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners moeten die niet betalen, maar eigenaars van een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing wel nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. In de wielerronde van Italië heeft Filippo Ganna de 10e rit gewonnen. Een tijdrit over 42 kilometer. De Italiaan had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Tijmen Arendsman. De Deen Jonas Vingegaard werd pas 13e. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de nieuwe leider te worden. De beste Belg was Alex Zegaard, hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, zegt nu ook af voor het toernooi van Wimbledon door een polsblessure. Eerder bleek al dat hij ook Roland Garros zal overslaan. Dat begint maandag. Vanavond nog buien in het oosten. Vannacht trekt er regen over ons land. Morgen eerst wisselvallig, later meer opklaringen en tot 19 graden.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
5: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
7: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
5: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
7: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
5: Nee.
7: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
5: Ja, wel zoiets.
7: Je weet het niet, hè, mama.
8: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
0: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
2: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Verenigde Staten is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock verkocht voor een recordbedrag van ruim $181 miljoen. Het gaat om het werk Number 7A 1948. Het schilderij kwam uit een privécollectie. Het zou het op 3 na duurste kunstwerk zijn dat ooit op een openbare veiling verkocht werd. Jackson Pollock staat bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van het abstract expressionisme. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En die kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
2: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen Helchteren in Limburg. En daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
4: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
2: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell-woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. De politie heeft nu 57 mensen en 20 bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak komt. En in de Europe Playoffs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi. En Leiden Racing Genk ontvangt Antwerp. Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Hoe staat het daar?
5: Na een half uur staat het nog 0-0. Racing Genk, dus de leider, moet deze wedstrijd winnen om aan de leiding te blijven. En zo als in pole positie naar de laatste speeldag te gaan. Maar in dat half uur heeft het eigenlijk nog maar weinig gecreëerd tegen een onsamenhangend geheel van Antwerp. Dat het dus zonder zijn trainer moet doen. Die is ontslagen, Oosting. Genk heeft wel heel de tijd de bal. Speelt op de helft van Antwerp. Maar voorlopig zonder weinig doelkansen. Het zal een stukje beter, een stukje sneller moeten om dit Antwerp aan de kant te zetten. 0-0 voorlopig.
2: Oké, bedankt Stef. In Westerlo tegen Standaar staat het intussen 1-1. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 0-1 voor Leuven. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
3: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
2: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vrazene in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
4: Er waren dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
2: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
5: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
2: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 1-1. En Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Gaat Genk die leidersplaats kunnen behouden?
6: Wel, voorlopig niet, want het staat nog altijd 0 tegen 0 hier in deze wedstrijd. Genk dat een matige eerste helft speelde en niet verder geraakte dan de paal via een schot van Elouadi. Maar in het begin van de tweede helft veel power met een schot van Erabi en ook eentje van Ito. Maar de Japanse doel doelman Nozawa, die staat nog altijd pal. En Antwerpen, een schaarse counter, leverde een goed schot op van Benitez. Maar Racing Genk heeft dus nog 16 minuten in een wedstrijd die het tegen een onsamenhangend geheel, want dat is dit Antwerpen toch, absoluut moet winnen. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt gemaakt. 0-0.
2: Oké, dankjewel Stef. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
3: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
2: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelde. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Euro Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
4: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
2: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren. Het Israëlische leger heeft gisteren ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Deurne bij Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. In Iraks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet. Daar lijkt iets mis te gaan met de quote, die komt later. Nu op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champion Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Veel kans op regen of buien deze nacht. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
2: Dus goed sorteren thuis, zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: De Gentse liberale schepen Christophe